0: Het is hier bijna de scharnier uitgehinkt.
1: Dat is gelend,
0: hoor. Maar hallo.

We zitten in Siedwolapren. Dan zag ik wel met mijn spetsen grillen in Ockelsheim, als dus dit in Fensex. En dus moest de appelmacht mij niet komen zijn. Ja, wees.